0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Bewust niet geluisterd.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: BNL Nieuws.
1: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden. De 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
0: Dit was het BNL Nieuws.

En op een avond fluisterde ze: Rudy, lieve Rudy, ik heb zo'n zin in chocola. En Rudy zei: ik ga het wel halen, schat. Ik trek mijn jas aan en ik ga. Maar ze zei: nee, lieve kerel, ik ga zelf wel deze keer.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de wie?

zei de kaplaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.
2: Yo, Westra Radio, zet die speakers aan.

0: geeft commentaar op het feit dat er nog geen commentaar was.
1: Kan het wat langer?
0: Iets erbij met de straat van Horus. Onze ratten op zoek naar landmijnen onder water. Schieten zonder kogels en pangroepen. Postuur met 3 sterren op de schouders.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador aan nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
3: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
2: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.

0: Goedemorgen.
1: BNL.
2: Priëel Vogels.
1: Met Carlo Hermans en Dirk van de Weijer.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL, for those who truly listen.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: te encontré.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.
3: B-L-L.
4: Bewust niet geluisterd.

Het is toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op. Je weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het bijna zeker, ja,

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je daar een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd naar

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL. Where music meets meaning.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht.

0: Goedemiddag. Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
1: Bonjour, comment ça va?
2: Entre nous, een heel intiem programma met Jos.

Gérard Lenormand met de ballade van de gelukkige mensen. Ballade des gens heureux. Daarna hoorde je Alain Souchon met Le Baiser. En dan was er natuurlijk Axel Red. Parce que c'est toi.

0: liberté, égalité, fraternité.
1: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
2: Vive la France.
1: Het is alweer 20 jaar geleden dat Charles Trenet deze wereld fysiek verliet. Maar zijn muziek is nog steeds aanwezig. Charles Trenet is de auteur van bijna 1000 liedjes, waarvan sommige tijdloze populaire hits blijven. In Yalla la joie vermengt hij scènes uit het dagelijks leven met fantasierijke gedachten.
3: Et y'a de la joie, la tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin.
1: In 1951 verscheen een eerbetoon aan de dichter Max Jacob, die overleed in het interneringskamp Drancy. Het lied heet L'âme des poètes.

Over bekend is Douce France. Het nummer schreef hij in 1943. Het werd in de oorlogsjaren gezien als een verzetslied tegen de Duitsers en tegelijkertijd ook omarmd door de nationalisten van het collaboratie.

0: zeggen dat hij zeker geen pedofiel was. Hij was biseksueel, maar dat lag heel moeilijk in die tijd. Serge Lama zei dat Trenet een meester is om serieuze en complexe onderwerpen op een vrolijke manier te verpakken. Op die manier bezingt Trenet bijvoorbeeld de ingewikkelde relatie tussen mannen en vrouwen in La Lune et le Soleil.
1: Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas.
0: Op televisie gaf Trenet ooit toe, ik ben geboren in een huis in Narbonne, dat heel mysterieus was.
2: Je suis né dans une maison à Narbonne aussi qui était très mystérieux.
0: Het kraakte er.
2: Krakant, de bruit bizarre.
0: Er waren vreemde geluiden, de bruit bizarre. Daarom vind je altijd het woord kast in mijn liedjes.
2: Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours dans mes chansons le mot placard.
0: Charles Trenet groeide op aan zee, La Mer. De meest bekende lied herinnert hieraan. Wereldwijd zijn er van dit nummer, geloof het of niet, meer dan 4000 versies verschenen. De meest kenmerkende tekstregel in het chanson, La mer a bercé mon cœur pour la vie. De zee wiegde mijn hart voor het leven.

0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Onmiskenbaar Charles Aznavour met Saffini, gevolgd door Charles Trenet met Douce France. En je hoorde ook dat andere nummer van Charles Trenet, La Mer, in de hommage van Paul Bourbon.
2: Hoi, dit is Dave, direct uit Frankrijk. En wat geluk jullie al naar Antrenou zitten te luisteren. Doe dat zo, doe het vaak. Weet je zeker dat het mooi is.

Dave bezong Vanina. En dan was er Isabelle Pierre met Le Temps est bon, gevolgd door Johnny Hallyday, Pour moi la vie va commencer. La grande...

daarna hoorde je met Sion Chanté. En daarna was Michel Chardou met Les Lacs du Connemara. Sacha Distel was er met Monsieur Cannibale.

0: Schoemaai met zijn hit A l'Orandance. En tenslotte Zas met Demain, c'est toi.
1: Dit is Entre nous non-stop.
2: Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen? Of wil je iets melden aan dit programma? Stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenou.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenou.com.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A bientôt. Bisou.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL, curated sound real connection.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL. We'll

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedemiddag.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz at de Foyer. Dit keer gaan we luisteren naar legendarische live optredens van de grote namen in de jazz. Denk maar aan Sonny Rollins, Duke Ellington en uiteraard Miles Davis himself. Maar beginnen doen we met The Quintet. Tot op vandaag blijft dit de meest fantastische line-up uit de jazzgeschiedenis, die toen op het podium stond. Met Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charlie Mingus en Max Roach was en is dit om duimen en vingers van af te likken. Luister maar naar dit misschien wel toepasselijke Hot House.

Wat een fantastische line-up. En we blijven in de quintetformatie met het Art Blakey Quintet. In 1956 zorgde hij voor een mijlpaal in hardbop met Blakey zelf op drums, Curly Russell op bas en Horace Silver achter de piano. Ze werden geflankeerd door de buitengewoon getalenteerde, maar veel te vroeg verongelukte Clifford Brown op trompet en de bluesachtige klanken van Lou Donaldson op saxofoon. Het geluid van de band spetterde destijds uit de boksen. Dat is misschien om de voeten te bewegen, het hart te beroeren en de geest te oefenen. Hier is Split Kick.

En zoals dat met zoveel zaken is, iemand moet de eerste zijn. Ondertussen kunnen we genieten van een onwaarschijnlijke hoeveelheid live-opnames uit de Village Vanguard. Maar Sonny Rollins deed het als allereerste. En gelukkig was er de geluidtechniker Rudy van Gelder om dit pareltje op te nemen en af te werken. In feite zijn de opnames genomen uit een dubbel optreden. Eentje in de namiddag en eentje in de avond. Telkens met een andere ritmesectie om Rollins te vergezellen. Hier is zijn Sunny Moon.

tweemaal een trio. Na de Sonny Moon van Sonny Rollins was dit Gloria's Step van het Bill Evans Trio. Jammer genoeg verongelukte ook bassist Scott LaFaro 11 dagen na deze opnames in een auto-ongeluk. Terug naar het quintet, en wel dat van Cannonball Adderley. Samen met zijn jongere broer Ned Adderley speelde hij in 1966 een waanzinnige set voor een live publiek in de Capitol Studios in New York. En met deze Hippodelphia.

0: at the Hippodelphia. A sack of wool.
1: Met kleinere formaties, zoals een trio en een quintet, is het makkelijker om samen in een bepaalde mindset of emotie te komen tijdens een optreden of opnamesessie. Toch slaagde ook big band leider Duke Ellington erin om een legendarisch optreden te brengen met zijn band. Tijdens het Newport Jazz Festival in 1956 was dat. We pikken er Take the A-Train uit.

En met al deze live optredens zijn er ook die bijna dreigden verloren te gaan. Zoals deze van pianist Errol Garner. De opname is vrij slecht. Alleen de pianist is goed hoorbaar, de rest van het combo verdwijnt zo'n beetje naar de achtergrond. Tijdens het spelen is enkele malen het karakteristieke grommen van de pianist te horen, waarop het publiek soms reageert alsof het erop had zitten wachten. Kenmerkend voor de Garner-stijl is het vaak ongerichte begin van een nummer, waarbij soms zelfs een wat bokkige sfeer wordt opgeroepen. En dan, heel zacht, bijna uit het niets, verschijnt de melodie. Zoals in deze, Autumn Leaves.

En zo zal elke muzikant, professioneel en amateur, wel één of meerdere verhalen hebben over zijn of haar eigen legendarische optredens. Afsluiten doen we uiteraard met de man die erom bekend stond om zowel live als tijdens studioopnames lange, lange improvisatiesessies te spelen om dieper en dieper in de muziek te kunnen duiken. Trompetist Miles Davis. Onder andere de twee avonden in de Plug Nickel in Chicago in 1965. We gaan eruit met On Green Dolphin Street. Blijf genieten van de muziek en blijf genieten van elkaar. Graag tot een volgende.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Bewust niet geluisteren.

Goedemiddag, tot 6 uur is er weer de foyer vandaag. En die zwoele cha-cha-cha van Remo, die past natuurlijk helemaal met de temperaturen van de voorbije dagen. Trouwens, hier in de studio is het ook lekker zwoel, lekker warm. Er is hier nog geen airco. Moest er in de buurt een airco-installateur zijn die nog wat budget voor publiciteit vrij heeft? Wij staan wel open voor een soort ruildeal, zal ik zeggen. Een kleine unit hier in de studio in ruil voor wat radioreclame. Dat moet kunnen. Als je interesse hebt, gewoon mailen naar sales@radiobenelux.be en wij doen al de rest. Mijn dank en die van al mijn collega's hier zal immens groot zijn. Duckblockers uit Luik, die laten het alleszins niet aan hun hart komen. Helemaal into the moment lanceren zij een nieuwe single. Dit is Summer Dance.

Een beetje surf invloeden op deze summer dance van Dakblokkers. En we beseffen het hier in Vlaanderen misschien niet genoeg, maar in La Cité Ardent, het Luik, net hier over de grens, gebeurt er echt heel wat op muzikaal vlak, hoor. We moeten misschien eens vaker die richting uitkijken. Ik pik alleszins toch regelmatig bands uit die stad op. Die Octopussies, die kennen er ook wat van qua tempo. Dit is Tonight.

Kort en bondig. Die octopussies uit Zemst, die uit de buurt is, vlakbij Beringen. Ik denk niet dat ze nog bestaan, want hun laatste wapenfeit dateert alweer van 2015. Maar wat een leuke naam was dat wel, die octopussies. Bijna zo leuk als de Porn Bloopers. Dat was de eerste naam waaronder Bad Rux zijn carrière begon.

0: Pleasure and Guilt, nieuwe Bedrocks. Ja, die eerste naam, de Porn Bloopers. Er waren wat ouders van bandleden die naam niet zo oké vonden. En dus werd er voor Bedrocks gekozen. Die naam hadden ze dan weer uit de film The Big Lebowski, die komedie uit 1998, waarin Jeff Bridges de hoofdrol speelde, maar met onder meer ook John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore en John Turturro. Het was ook zo'n film die iedereen goed vond, behalve ik dus. Sorry hoor aan alle Big Lebowski-fans, ik vond het niet zo wauw.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Nu ik het luister van vandaag zo bekijk, dan mag ik wel zeggen dat de gitaar vandaag overvloedig aanwezig is in deze foyer van 21 juni. Streekgenoten waren dit Labrador met muzikanten uit Bilzen en Zonhoven vlakbij dus. Kwam uit de eerste EP die ze net uitbracht in Hang Out There. En dit was de eerste single of de openingstrack daarvan, Whammy.

De band waarvan niemand eigenlijk weet waarvan ze komen of wie ze zijn. Behalve dat ze uit Waasmunster of waarschijnlijk uit de buurt van Waasmunster komen. Ex-Girlfriends was dit en Paul Jambers zou zeggen...

We kunnen er niet meer omheen. De ziekte van Alzheimer werd vastgesteld en de kans dat we hem nog ooit op een podium zullen zien is wel bijzonder klein geworden, maar geen nood. Zolang je nummers als dit blijft uitbrengen, mag het allemaal of kan het allemaal geen probleem zijn. Night and Dave, die komen uit Gent.

0: Ze deden dit jaar al een tour in de UK. Het lijkt dus erop dat er weer zo'n band is voor wie in het buitenland het wel gaat lukken, maar voorlopig in België nog niet. Goede nummers thans. Ook deze Random Numbers van Night and Dave. Nieuw vuur uit Sint-Truiden, die stond er een paar maanden geleden bij ons in de foyer op de planken. Het mag gezegd worden, de zaal zat zo goed als vol, maar ze speelden dan ook een thuismatch. Dit komt van die live-opname Rienske.
1: Ze heeft een lijf om op te biechten. Ze heeft hoge hakken die haar oplichten. Ze heeft een dans die doet je kraken. Ze heeft een chance, ze gaat het maken. Ja, zij is Rienske, Rienske van Café Commerce.

En daar, daar, daar loopt Rins. En er wordt over Rins gesproken. Er is nijd. Tastbare nijd. En jaloezie. Er wordt over Rins van alles verteld. Wat niet waar.

Ik zei het begin van de uitzending, al er zitten vandaag overvloedig veel gitaren in deze foyer. El Frey was dat de eerste, excuseer, met High and Low. En dan natuurlijk Hugo Matthijs nog eens met zijn bomen met Jungle Boys. Ik zag ze trouwens begin van de jaren 90 een paar keer live aan het werk. En dat was toch wel echt een goede live groep met een bijzonder energieke Jean Blote op gitaar. Nog meer gitaarwerk, dit is Empty Head.

Ik dacht dat deze Misery Hounds van ergens half april, begin mei tot nu al de derde single was uit het binnenkort te verschijnen album Freak Show. Zeker één om te volgen dus. Empty Head was dit. En het wordt wel vaker gezegd, alles komt terug. Zelfs de Black Box Revelation.

Toen ik de intro hoorde, dacht ik even, wat is dit nu? De Black Box Revelation Goes Disco. Maar nee hoor, heel snel viel alles weer op zijn plaats. Stevige gitaren met daaronder een strakke drumlijn. Zoals we gewoon van hun altijd al gewend geweest zijn. Echt zo'n nummer dat je live is, zou moeten kunnen zien, denk ik. Dus check zeker hun concertagenda voor de komende zomer. En ik zou zeggen, alles en allen daarheen, waar ze ook mogen spelen. Dit is Dark Beach met OMG.

Electronic Body Music of kortweg EBM. Het zat vandaag nog niet in de foyer en dat zou dus eigenlijk niet mogen. Dark Beach maakt dat eventjes helemaal goed met hun nieuwste single Oh My God of OMG kortweg. En als we dan toch naar dat genre gaan, meteen de Godfathers ervan gewoon nog even meepikken. Dit is Front 242.

Die afscheidsconcerten in de AB waren destijds al in een mum van tijd uitverkocht. Bijzonder spijtig voor wie er niet bij kon zijn, zoals ondergetekende heer. Front 242 met Headhunter. Het tweede uur foyer zit nagenoeg volledig gevuld met allemaal nieuwe nummers. Nummers die de voorbije paar weken verschijnen. Het zijn dus weer bijzonder productieve tijden in het Belgische muzieklandschap. Daar gaan we zo dadelijk naar luisteren, maar eerder zover is, pikken we Black Leather Jacket nog mee.

0: Tweemaal nieuw op rij. True the Beam van Triggerfinger en Veel te Fris van Basklas. Of de wereld nu echt naar de kloten is, dat laat ik even in het midden. Maar dat het veel te fris is voor de tijd van het jaar. Ik weet niet wat de referentie van die gasten van Basklas is. Maar in elk geval voor mij hoeft het even niet meer dan dit te worden. Lunacoustic is dit. Excuseer met de zin. Folk in the foyer.
1: Je vast, ontgroene van het ras.

Het zal wel kloppen, zeker. We proberen er allemaal op onze manier het beste van te maken. Nancy Neut en Dirk ter Dale, al 16 jaar lang een koppel, maar ook een muzikaal duo onder de naam Lunacoustic. Er zijn twee albums, Lucht en De Zin, waaruit je zo net de titeltrack kreeg.

Utopia, zo heet hij, de nieuwste van Siska. Siska, even een vraag nu. Ze moet echt het laatste woord hebben. Even een vraag nu. Wat krijg je als je Joy Division... Joy Division, Fountains DC en de Manic Street Preachers samen in één blender gooit? Right, the Bernadette Marys.

Er is ondertussen een nieuwe single hoor, Bernadette Missing heet die. Ik laat ze ondertussen nog een paar weken zoeken of ze die wel vinden. En dan zal dat nummer ook wel in een van de komende uitzendingen gaan opduiken. Ondertussen deden we het nog even met deze We Know Everything van een jaar ongeveer geleden. Cheap Cult komt eraan met Formaldehyde.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

Ik zei het bij de vorige single, Vincent, ook al die nieuwste nummers van Days of Ray zouden zo van de Hollies kunnen zijn. Ook deze nieuwe, A World Surreal. Mars, die komen uit Antwerpen en Leuven.

bijzondere jonge band. Nog voorlopig zijn er twee singles, Love Song en deze What You Gonna Do. Op 18 oktober pikt Luminous Dash ze op voor een van hun Luminous Fest edities in de Libertad in Leuven. Daar kan je dus ze live aan het werk gaan zien. Dit is Queen Gollum.

Queen Gollum werd in 2019 opgericht. In 2021 verscheen hun debuutalbum, maar daarna kwam er een personeelswissel. Jarno Lammens, Niels Wouters en Karel Mosje vervoegden de rangen en het geluid werd een stuk zwaarder. Die lijn trekken ze gewoon door en dat krijgen we nu te horen op hun nieuwste single Apocalypse. Painted Scars daarentegen, die bestaan al veel langer, min of meer onder dezelfde bezetting. Dit is hun nieuwste single, Higher.

Powerful, dat is het minste wat je van deze nieuwe Painted Scars kan zeggen. Ask Why komt eraan met de 2nd of July. De commentaar van de muzieksite Dansende Beren op dit nummer. De 2nd of July is een eerbetoon aan iedereen die iemand mist en een ode aan de muziek zelf als bron van verbinding. Ik kan er eerlijk gezegd geen touw aan vastknopen, maar misschien wordt het volgende week wel allemaal duidelijk als die 2nd of July eraan komt.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL, for those who truly listen.
2: Ja, hallo. Ja, nu kunnen we al schermen.

Gewoon om zeker te zijn dat we het niet zouden vergeten. Heel Meltheads, onze er even aan denken. Vanaf nu kan je alles geven. Dit waren ze nog eens met Trashcan. En Bender, die zijn dan weer helemaal nieuw. Fine Now heet deze.

Wie zich graag aan het werk wil zien, kan dat op de Gentse feesten op 26 juli op het Trefpunt Festival. Ofwel kan je op 18 september naar de Heemsfeesten in Wilsbeke. Bender was dit met Fine Now. En er komt nog een nieuwe naam aan. Tenminste, voor mij was het toch een nieuwe naam. Luca Winters met Someone Like You.

Ik open net zijn Vibe-pagina even en dat blijkt dus gewoon een Limburger te zijn. Van Peer, inspiratie haalt hij bij Fontaines DC en Zornik. Ja, dat hoor je wel. En ook bij Coldplay. Ja, ik vergeef het hem. Iedereen maakt wel af en toe eens een foutje. Omdat het ook gewoon een leuke single is waar we graag nog eens opnieuw naar gaan teruggaan. Someone Like You van Luca Winters. En meteen een oude rot in het vak er tegenaan, zou ik zeggen. Punk Soul Brothers.

zat helemaal op het einde. Punk Soul Brother was dit met Give Them The Boot. De oude rot in het vak was in dit geval natuurlijk Claude Perwee, die deel uitmaakt van de band. Hier geflankeerd door zijn dochter Mona Echo Perwee, die een paar jaar geleden een paar nummers uitbracht onder de naam Echo Moon. Weer eens even opnieuw, het is de laatste voor de uitzending van deze week. Nog even de boodschap voor die HVAC en airco-installateurs die vandaag luisteren of morgen dit programma opnieuw beluisteren via bnlradio.be. Gewoon mailen naar sales@radiobenelux.be en we regelen dat wel van die airco. Kortom gezegd, wij willen airco. Tot volgende week voor weer een nieuwe foyer. Dit is Intergalactic Lovers.

0: avond.
1: BNL Nieuws.
2: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm, met maxima boven de 30 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Van boterzacht tot staalhard.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje. BE

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

heb je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij?

backyard. Dip trip, the Fantasia.

Stay as long as you like, there's a bar downstairs.

0: soda.
1: I didn't mind.

switch on the switch.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. In dezelfde groep is er vannacht nog Nieuw-Zeeland-Egypte. De uitslag daar is al belangrijk voor de Belgen. Voor hun uitgangspositie voor de derde wedstrijd zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En Spanje won ruim van Saudi-Arabië met 4-0. We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
2: Dat is heel mooi. Algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
1: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.